Utu to O'Brien Ferry het irwai Slave to Love. Open temenaj pia irwai yongi Queen irwai we ebrugu irwai we ebrugi. We are the champions.